0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. Vijf mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. Vijf mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een zevendaagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. Vijf mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierde gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Je
11: gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: je wil dat ik kom naar je toe.
1: Zo, heerlijk zeg. Goedemorgen, het is zondag geworden. Het is 5 juli 2026. Ik zeg goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, welkom bij dit ochtendradio Vuitton op deze rustdag. Ja, zo is het maar net. Ja, we begonnen trouwens met Willy Nelson. Always on my mind, ook wel weer heerlijk om weer terug te horen. Ja, en dit was, die je net hoorde, Brooklyn, Carlijn, Jack, Caldera. En kom naar je toe. Dat is alweer een oud liedje van een paar jaar geleden. Goed voor de wekker wakker. Ja, in Perk bij Steenokkerzeel in België is de 10e officiële route van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden geopend. Het is een traject van 5 kilometer en 69 bordjes vol humor. Zo wil de gemeente de verzuring in de wereld tegengaan. Zo is er al een derde route die in de provincie Vlaams-Brabant wordt gelanceerd. Ja, het initiatief van de nieuwe wandeling komt van de schepen van toerisme. Ja, de man achter de bordjes is Camille de Bruyne, de voorzitter van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden. Ja, het begon als een kleine actie om zijn eigen wandelingen tijdens de coronapandemie op te vrolijken. Is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. De vereniging telt inmiddels meer dan 600 leden die allemaal in bezit zijn van een nutteloze lidkaart. Ja. Ja, voor de echte fans is er zelfs een VIP-lidmaatschap vanaf 15 euro. De voorzitter geeft eerlijk toe dat je daar eigenlijk even weinig aan hebt. Behalve dat je op openbaringen zoals die in de Perk, dan krijg je af en toe een klein cadeautje. Ja, ja, zo zijn er verschillende borden. Hè. Er staat er bijvoorbeeld een pijltje, het is naar daar. Ja. Waar moet je dan heen? Hè? En dan staat er een bordje naar links bijvoorbeeld, tenzij gedaan moet zijn. Ook weer zoiets. Ja. Allemaal van die nutteloze borden die je dan onderweg tegenkomt. En dat je denkt, wat moet ik ermee? Ja, met de opening zet de vereniging haar opmars voort. Naast de 3 routes in Vlaams-Brabant zijn er ook trajecten in steden als Ieper, Genk en Geel. Ja, de ambities die reiken deze zomer nog wat verder. In onder andere Nederland en in Frankrijk, daar komen ook van die nutteloze routes. Ja, dus dan kun je zeg maar een route lopen met allemaal nutteloze borden. Ja, ik noem maar nog even een leuk voorbeeldje. Er staat bijvoorbeeld een bordje. Hier kunt u vrij parkeren. Ja, het is overal vrij parkeren, maar dan geeft het bordje nog even extra aan dat je daar vrij mag parkeren. Hè? Bijvoorbeeld. Of dit is de eerste drive-in parkeerplaats. Nou ja, elke parkeerplaats is een drive-in natuurlijk, dus het is ook weer nutteloos. Maar goed, daarom is het ook de nutteloze route. Ja, nou, check het maar eens. Ga er maar eens op googlen. En dan kom je er vanzelf al achter. Goed, het is vandaag zondag. I'll Be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans komt in de bovenste regio in de hitlijst. 9 weken lang stond het liedje in hitparade. Ja. En dat liedje, dat klopt.

plaat van Madonna. Je hoorde Dance Tilia bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Ja, er is een bevolking in de noordelijke helft van deze regionen met ook wat regen en motregen. Ja, de bevolking die gaat zich geleidelijk zuidwaarts uitbreiden, waardoor het later op meer plaatsen af en toe wat nat wordt. Ja, lokaal is er ook ruimte voor een beetje zon bij temperaturen tussen de 18 en 24 graden. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting maandag, dan wordt het met uitzondering van het noordoosten wat droog. Met wat brede opklaringen. Temperaturen tussen de 15 en 18 graden. En maandag is het vooral in het zuiden warm. 27 graden. In het midden richt het rond de 22 graden. In het noordoosten nog een beetje veel bewolking. En eerst ook kans op een spatje regen. Dus vandaag wordt het een koele dag. Hè? Niet echt warm. 18 tot 24 graden. Met ook her en der wat regenbuitjes. Hè? Ja. Als ik bijvoorbeeld zeg, man met een hoge tenor. Groot entertainment gehalte. En een presentator, handelsmerk, een showman bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hij heeft ook een bijnaam, dat is Geer. Nou ja, dan hoef ik al bijna niks meer te zeggen. Nee, we hebben het natuurlijk over Gerard Jan Joling, want zo heet hij officieel.

toppen voor vandaag. Bernardo en Op het Kamp. Goedemorgen, voor de wekker wakker mocht je met de radio aanzetten. Ja, op deze dag in 1865, de Amerikanen die richtten op deze dag de geheime dienst op, de US Secret Service. De taak van de dienst was eerst alleen het beschermen van de waarde van de Amerikaanse dollar in 1901. Maar na een aanslag op president McKinley kreeg de geheime dienst er een taak bij, het beveiligen van de Amerikaanse president. Ja, tegenwoordig waakt de dienst niet alleen over de president, maar ook over het Witte Huis en wat andere overheidsgebouwen. En op deze dag in 1865, William Booth, die formeert in Londen het leger des Heils. Ja, tegenwoordig is het leger actief in meer dan 80 landen. Ja. En de Eerste Kamer neemt met ruime meerderheid de leerplichtwet aan. Dat gebeurt in 1900. Elk kind moet nu vanaf zijn zesde jaar officieel naar school. Ja. En ter gelegenheid van de op handen zijnde kroning van Edward de VII vindt in Londen een banket voor de armen plaats. Zo'n 450.000 gasten feesten op kosten van de koning en de sponsors. Ja. Dus alle armen krijgen op dat moment even een keer lekker eten. Ja. Goed, vandaag het nieuws. Marokko moest zaterdag fixen in de bak om de kwartfinales van het WK te halen. Canada was wel de betere ploeg in de eerste helft, maar na een paar ingrepen van de bondscoach wonnen de Marokkanen uiteindelijk met 0-3. Ja, het werd overal gevierd in heel Europa. Alle Marokkaanse gemeenschappen die hebben feest gevierd. Ja, 3-0, daarmee wonnen ze. Ja, de kwartfinales zijn dus nu bereikt. De fans die reden toeterend door de straten met de Marokkaanse vlaggen. Zo gingen ze ook de straat op om feest te vieren. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Ja, op sommige plekken was het ook minder leuk, want er werden zelfs politieagenten belaagd. Dus dat was ook wel weer een nadeeltje. En nieuws uit Rusland. Russische olieraffinaderijen zijn al een tijdje doelwit van Oekraïnse aanvallen. Daardoor heeft Rusland een groot probleem. Ze hebben geen brandstof meer. En steeds meer Russen die merken ook de gevolgen van de oorlog in hun dagelijks leven. Ja, de oorlog treft Rusland nu op welvaartsniveaus. En als laatste bericht, een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand ontvoerd. Ze zijn verkracht en afgepest. Dat meldt onder andere de media in het land. De vrouwen waren op uitnodiging van een zakenrelatie naar Pakistan gekomen. Ze hadden elkaar in Singapore ontmoet. In Pakistan werden de vrouwen naar een pand gelokt. En daar werden ze dagenlang vastgehouden door bewapende mannen die losgeld eisten. En de vrouwen ook seksueel misbruikten. Ja, een van de verdachten is volgens de lokale media de zoon van de vicepremier en de minister van Buitenlandse Zaken. Dus ja, ga je voor een reisje weg om wat contacten te leggen. En dan krijg je dit, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Zo dadelijk dan zitten we erin, hè, in de Franse week. Dat duurt nog eventjes, want vanaf 20 juli. En dan gaan we extra veel

0: tot jij mijn liefde voelt.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.

0: Cruijff Arena in Amsterdam staat hij de komende dagen. Het gisteren een concert, vandaag treedt hij ook op. En ja, maandag ook weer. Hè. Dus ja, wat dat betreft is hij wezenloos populair. Bruno Mars hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar vandaag in het verleden. Ja, voor het eerst wint een wielrenner de Tour de France die geen Fransman is. Het is Faber uit Luxemburg. In de laatste etappe breekt de ketting van zijn fiets, waardoor hij lopend over de finish komt. En dat gebeurde in 1909. En het aardappeloproer in Amsterdam bereikt zijn hoogtepunt. Vrouwen plunderen pakhuizen met aardappelen en andere levensmiddelen die door de oorlog in het buitenland peperduur waren geworden. Dat gebeurde op deze dag in 1917. Ja, en de confessionele partijen behalen een grote overwinning tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in Den Haag. Het zijn de eerste verkiezingen waarin ook vrouwen mogen deelnemen. En dat gebeurde in 1922. En als laatste uit het verleden, 1923, de warmste hittegolf die ooit in Nederland geregistreerd is, gaat van start. De hete periode duurt 11 dagen. De gemiddelde temperatuur in het beeld bedraagt in de dagen in 1923 33,8 graden op deze dag. Hè? Ja. Goed, nog even het nieuws van vandaag. Bij een verkeersongeluk op de N279 bij Helmond is een automobilist van 80 jaar om het leven gekomen. Slachtoffer is Gerard Daandels, zo zegt de gemeente Deurne. Hij was daar tussen 2000 en 2010 burgemeester. Ja, hoe hij met zijn auto in botsing kon komen met een vrachtauto, dat wordt dus nu onderzocht. Ja. Ja, er wordt vandaag ook geraced. Max Verstappen gaat een weekend beleven die snel vergeten wordt op Silverstone. Na de teleurstellende sprintrace in de kwalificatiestart bij de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag vanaf plek 7. Dus ja, vandaag wordt er fix geraced. Nou ja, op 1 mag starten Antonelli, Hamilton op 2, Hadjar op 3 en Verstappen dus pas op plek 7. Ja, moet je nagaan. Ja, Leclerc staat op 2, Russell 4 en Norris die zit nog voor Verstappen op nummer 6. Ja. Goed, vandaag dus veel racerijen. Het is vandaag ook de dag van de heilige Cyrilius en Methodius. Ze zijn de apostelen van de Slavische volken. Cyrilius en Methodius waren broers. Ze kwamen uit Noord-Griekenland. Ze waren monnik en stonden in verbinding met de Oost-Europese culturen. Wie daar in hun dagen christen wilde worden, moest de Latijnse taal beheersen en de cultuur op de koop toenemen. Betekende in de praktijk dat het christelijke geloof voor de gewone man in het oosten ontoegankelijk bleef. Ja, vandaag is het dus de speciale dag. Vooral in Tsjechië en Slowakije wordt het gevierd. In het Rooms-Katholisme, de heilige Cyrilius en Methodius.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.
3: Get real with the fever on the dance floor.

Let me hear you say,

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.

Ja, ze neuriet in het liedje ook nog een keer haar eigen naam, hè? Dalinda, je hoorde de naal bij Voor de Wekker Wakker. Ja. Goed, nou ja, gisteren hebben we het misschien wel gezien, hè? Marokko heeft, zeg maar, Canada verslagen. Marokko won met 3-0, maar ja, het was natuurlijk ook wel weer een puinhoop op verschillende plekken. Want er werd vuurwerk afgestoken. De festiviteiten die liepen onrustig. In Den Haag bijvoorbeeld, in de Schilderswijk, heeft de ME ingegrepen. De politie was ook nog bekogeld met eieren en zwaar vuurwerk. Ja, waarom ze dat gedaan hebben, weet ik ook niet. 29 personen zijn aangehouden. 2 agenten en ook een verkeersregelaar zijn gewond geraakt. Ja, het was ook onrustig in Brussel. Daar werd ook fikse feest gevierd door de Marokkanen. Antwerpen, daar was ook een groot feest. Maar ja, daar waren ook weer schermutselingen. In Rotterdam, Leiden, Utrecht, daar was het onrustig. En heeft de ME ook ingegrepen. En de Franse politie heeft afgelopen zaterdag een man gearresteerd die de Eiffeltoren beklom en er ook een Amerikaanse vlag aan ophing. Ja, de man die klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte van 115 en 276 meter. Ja, je moet het maar durven. Hij heeft het dus gedaan. Het incident gebeurde rond 3:45, zo melden de kranten. De man klom aan de buitenkant van de Eiffeltoren van de tweede verdieping. En net voordat hij de derde verdieping wilde beklimmen, hing hij een Amerikaanse vlag op. Toen hij de derde verdieping had bereikt, werd hij uiteindelijk door de politie aangehouden. Ja, en delen van de stoffelijke resten van het hulmeisje zijn onvindbaar. Eerder ontbrak ook de schedel van het onbekende meisje dat in Maren begraven ligt. Ja, de schedel is nu teruggevonden, maar de onderkaak is weg. Ja, het Openbaar Ministerie die wijt de vermissing van delen van het meisje aan een grootschalig onderzoek dat officiële instanties doen naar de identiteit van het meisje. Ja, in de 50 jaar sinds het aantreffen van het hulmeisje in 1976 is er veel gedaan om de identiteit te achterhalen. Aldus een woordvoerder van het OM. Dat werd onder andere gezegd bij RTV Utrecht. Ja, zo werd haar graf al 5 keer opengemaakt om stoffelijke resten van haar te onderzoeken. Ja, op 24 oktober 1976 zag een wandelaar in een ondiepe kuil vlakbij de snelweg de A12 in Maarsbergen het naakte lichaam van een jonge vrouw liggen. Ja, het lichaam was in verre staat van ontbinding. Ja, de identiteit kon toen niet worden vastgesteld. Zo werd ze het hulmeisje genoemd. Ja, ze is vernoemd naar de parkeerplaats De Hul die destijds langs de A12 lag. Ja, het meisje werd in een anoniem graf in Maren begraven, maar het onderzoek van de identiteit van het meisje is altijd doorgegaan. Ja, in 1986 leek het erop dat haar naam bekend was en dat ze was opgegraven, stelde het Nederlands Forensisch Instituut onder meer op basis van haar gebit vast dat het om Monique Jacobsen ging. Ja, Jacobsen was in april 1975 weggelopen van huis en haar zus was ervan overtuigd dat ze dood was. Ja, het hulmeisje werd herbegraven en daarna werd het graf weer opengemaakt. Ja, en daarom zijn men dus onderdelen van het lichaam kwijt. Ja, nou is dus de kaak spoorloos verdwenen. Are you ready?

De dagtoppen van vandaag, Bernardo en op het kamp. Ja, vandaag wordt er weer gevoetbald wat betreft het WK voetbal. Brazilië tegen Noorwegen, het begint vanavond om 10 uur. De komende nacht om 2 uur, dan is het Mexico tegen Engeland. En morgenavond om 9 uur, mooie wedstrijd, Portugal tegen Spanje.

0: Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Je hoorde Angel en Call Me bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag, de 5e juli. Ja, het is de hoogste tijd om even te lachen.
1: Begin de dag,
2: Erik van Vliet.
1: Met een lachen.
3: Mag ik nog één zeggen over radio-dj's? Mag ik er één ding over zeggen? Klik een beetje een oude lul, maar vroeger als je radio zette, hoor je lekker muziekje, rustig stemmetje, kon je rustig wakker worden. Tegenwoordig, die ochtend-dj's, die zijn druk. Vergeleken met mij zijn er boeddhistische monniken. Maar voor de tijdstip. Zijn ze fucking druk. Radio tegenwoordig is allemaal heel hysterisch tegenwoordig. Ze draaien bijna geen muziek meer. Het gaat volgens mij ongeveer tegenwoordig als volgt.
4: Dit is Radio Annabel. Radio Annabel, 504 op de eten.
3: Hallo Annabel!
4: Hey, goedemorgen dames en heren. Dit is Jeroen van den Berg hier op radioannabel.nl. We hebben een hele leuke uitzending vandaag met lekkere muziekjes. En er zit ook een leuke gast, vandaag gast Philip Geubels. Philip, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
4: Philip, goedemorgen. Philip, heb jij een beetje een leuke dag aan?
5: Ja, ik ben net pas wakker, hè. Doe net pas mijn ogen open.
4: Dankjewel, Philip Geubels. Heb jij een vraag voor Philip Geubels? Meld het even naar Jeroen en radioannabel.nl of via Twitter, Instagram of Facebook. Of is er een 1-3-4 op radioannabel. Oké, dames en heren. Natuurlijk gaan we ook muziek draaien. En natuurlijk zijn we heel benieuwd wat deze week de knetterhit van de week is. Maar voordat we gaan we eerst even naar het verkeer. Johnny Zaken, goedemorgen. Goedemorgen, John. Is het een beetje druk op de weg?
6: Nou ja, WWF vrachtauto's omgegooid. Dus files op de gebruikelijke plekken.
4: Oké, dankjewel, John. Tot volgende uur op Radio Annabel. Oké, dames en heren. Natuurlijk gaan we snel weer verder. En natuurlijk gaan we ook even nu naar het weer. Het weer. Magreet, hallo. Is lekker weer. Ja, is lekker weer. Oké, dankjewel. Tot volgende keer op Radio Annabel. Oké, dames en heren. Voor we verder gaan, nog even dit.
7: Heb jij door dat bij elke hartslag ergens op de wereld een ziek kindje wordt geboren? Steun dat zieke kind en stort geld op Giro 555.
4: Wauw, daar ben ik even stil van. Maar niet te lang. Hier gaan we wel. Begin de dag.
8: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

0: Sí, moja. Uy, moja.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

de tweede van Gerard Joling vandaag. Hè? Want we draaiden al vakantie in het eerste uur in Voor de Wekker Wakker. En dit was de tweede. In de 80's remake samengesteld door Voice Over. Dit was er weer. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondageditie. De vijfde van de zevende. Ja, het reddingsteam van USAR die keert terug uit Venezuela vandaag. Het team landt op de vliegbasis. De leden en hun honden hebben na de aardbeving in Venezuela meegeholpen met het zoeken naar slachtoffers onder het puin. En op het WK voetbal speelt Noorwegen met de topspits Haaland vanaf 10 uur Nederlandse tijd tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië in New Jersey. En komende nacht treffen Mexico en Engeland elkaar. De wedstrijd begint dan om 2 uur Nederlandse tijd in Mexico stad. Ja, en Max Verstappen staat vanmiddag om 4 uur aan de start voor de grote prijs van Groot-Brittannië. Op het circuit van Silverstone moet hij zijn achterstand op WK-leider Antonelli proberen te verkleinen. Ja, Verstappen die start vandaag vanaf de 7e positie. Sorry. En de 113e editie van de Tour de France is gisteren in Spanje van start gegaan. Vandaag is de tweede etappe en die gaat van Tarragona naar Barcelona over 184 kilometer. Ja, volgens mij hebben we alles gehad, hè? Alle blaadjes aan de kant. Ja, kunnen de papierversnipperaar in. Het is weer gebeurd, hè? Doei.

we kunnen weer lekker van de zondag genieten vandaag. Dit was hem weer, dit was voor de wekker wakker. Het programma is er elke dag weer, hè. Ja. Ja, en morgen is het maandag en dan zijn we er weer, hè. Geniet van de zondag en ik spreek je morgen weer, hè. Doei doei!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar
16: oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
21: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
22: Valdorpelshop.nl.
23: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Tuurlijk deze ochtend de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het Eitje op zondag, de poplimmerik, nieuws uit uw regio en natuurlijk heel veel fijne muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy en Erik van Vliet. Dank je wel voor de afgelopen 2 uur.

0: Ja, lekker nummer. Hier, encore van Charles Aznavour. Want we zitten nog steeds in de zomerweken. En dan houden we natuurlijk een beetje lekker met zomerse klanken en bijvoorbeeld Franse muziek. Maar over dit nummer gaan we straks nog wat doen. Want hetzelfde nummer is vertaald deels in het Nederlands. Wist je dat, Rudy?
1: Nou, dat vertelde je net.
0: Ja.
1: Dat wist ik niet, maar...
0: Ja, ik kwam het toevallig tegen van de week bij Beste Zangers van Nederland uit 2023. Dus ja, gaan we straks even doen.
1: En is het dan ook op zijn Frans of is het dan in zijn Nederlands?
0: Dat is nog een verrassing.
1: Want
0: Nick Schilder kan geen Frans. Laat ik dat voor
1: zeggen. Want dan zou de titel namelijk gisteren nog kunnen zijn.
0: Had gekund, maar dat is het niet.
1: Oh, dat is het niet?
0: Nee. Okay. Numidia gaat het in het Nederlands zingen. En Nick Schilder, die gaan we voor het eerst in het Frans horen. Ja, voor het eerst, dat deed hij al in 2023.
1: Ja, ja.
0: Dus.
1: Klinkt sowieso al niet dat Volendams.
0: Maar gelukkig zijn we er weer. Want vorige week ging het eventjes mis met Kootje. En dat was de reden waarom we afgelopen zondag er niet waren. Maar vandaag gaan we weer vol tegenaan. Want we hebben weer van alles in petto.
1: Ja, er staat van alles klaar. En we hebben ook weer heel veel te melden aan berichtgeving. Dus lekker blijven luisteren.
0: Lekker blijven luisteren bij Goedemorgen Langstraat. En mocht je zelf een leuk nummer hebben om die je vandaag wil horen op je radio, dan kan je natuurlijk altijd appen naar...
1: Ja, 06 21 21 32 10.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Nick Schilder. Die toch een woordje Frans kan.

0: Jamie Liddell, Another Day. Heerlijk. Lekker nummer.
1: Ja, uit 2008 alweer.
0: 2008?
1: Ja, dat is niet te geloven, hè?
0: Dat gaat zo hard.
1: Ja, dat is echt niet te geloven.
0: Nou, ik kan alvast verraden, de classic die we altijd draaien, die gaat komen uit 1945.
1: Wel ja.
0: Dus we gaan nog verder terug in de tijd vandaag. Ja. Heerlijk. En ik zie ook in de tussentijd komt er al een verzoekje binnen. Een zomersteentje zie ik hier. Ik ben benieuwd. We gaan die straks even zoeken. Ja.
1: We gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we naar wat lokale berichten.
0: Dan gaan we naar wat... ik ben benieuwd. Wat speelt er zich weer allemaal af in de Langstraat?
1: Van alles. Ja, van alles. Het is ook een lang verhaal, dus ga er lekker voor zitten dadelijk.
0: Een lang verhaal? Ja. Jeetje, nou dan ga jij het verhaal oplezen, ga ik wel eens een keer koffie halen.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Dus komt helemaal goed. We gaan eerst nog even een lekker plaatje draaien en dan gaan we op naar de Langstraatse nieuwsberichten.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: De bereikbaarheid van bedrijventerrein Haven 8 in Waalwijk wordt vanaf begin juli verbeterd door de opening van een deel van de nieuwe noordelijke parallelweg langs de A59. Vanaf vanmorgen kan verkeer gebruik maken van deze nieuwe route en dat moet zorgen voor een betere doorstroming van en naar het bedrijventerrein. Tegelijkertijd wordt nog gewerkt aan het laatste stuk van de weg en een nieuwe aansluiting op de Kloosterhulweg. En deze werkzaamheden duren tot 24 juli en kunnen tijdelijk voor hinder zorgen. Die aanpassingen maken deel uit van het grotere project gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, afgekort het GOL, dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio moet verbeteren.
2: Ik hoop het, want er gebeuren vast wel ongelukken daar.
1: Sowieso, maar dat industrieterrein wordt steeds groter en groter en dan moet de bereikbaarheid ook aangepast worden. Hè?
2: Daarom.
1: Sporthal De Slagen in Waalwijk die blijft voorlopig gesloten. De accommodatie die ging op 7 mei dicht nadat een ernstig gebrek aan de dakconstructie was aan het licht kwam. En uit een recent update van de gemeente Waalwijk blijkt dat het herstel meer tijd gaat vragen dan eerder werd verwacht. De sporthal die blijft in ieder geval tot en met de zomervakantie gesloten. De sluiting van de sporthal De Slagen heeft gevolgen voor sportverenigingen, scholen en andere gebruikers van de accommodatie. Zij moeten hun activiteiten verplaatsen of aanpassen. Met de aanvullende onderzoeken hoopt de gemeente snel duidelijkheid te krijgen, zodat het herstel van de sporthal kan beginnen en gebruikers weten waar ze op toe zijn. Dan een beetje lang verhaal, maar ik ga het toch helemaal voorlezen, want het is namelijk, voor mij persoonlijk vind ik het echt een dingetje, zeg maar.
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, het college en burgemeester van wethouders van Waalwijk heeft het Schoenenkwartier en het Kunstencentrum alvast geïnformeerd over een voorgenomen subsidiekorting. Daarmee lopen de brieven vooruit op de besluitvorming over het nieuwe coalitieakkoord Nieuwe Koers. De gemeente wil de instellingen zo voldoende tijd geven om zich op de veranderingen voor te bereiden. Het Schoenenkwartier heeft vervolgens donderdag tijdens de inspraakavond over het nieuwe coalitieakkoord een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad van Waalwijk. Het museum vraagt de raad zich vast te houden aan de eerder gemaakte afspraken om het Schoenenkwartier pas in 2028 te evalueren en tot die tijd geen bezuinigingen door te voeren.
2: Nou, daar zijn ze denk ik heel erg blij mee. Niet dus.
1: Nee, het Schoenenkwartier is het culturele hart van de Nederlandse schoenenindustrie. Met een collectie van ruim 20.000 objecten verbindt het museum de geschiedenis van de Brabantse leer- en schoenenindustrie met hedendaags design, vakmanschap en innovatie. En Jurgens benadrukt dat Waalwijk bekend staat als de schoenenstad van Nederland en roept de gemeenteraad op om het museum de tijd te geven om zich verder te ontwikkelen. Volgens haar passen beoordelingen 2028 bij de afspraken die eerder tussen de gemeente en het museum zijn gemaakt.
2: Zijn ze mooi klaar mee?
1: Ja, als je afspraken maakt, zeg maar, en die worden dan vervolgens zeg maar, overboord gegooid, ja, dan. Meer ga ik er niet over zeggen.
2: Nee, laten we dat maar niet doen, want wij zijn onafhankelijk wat dat er gaat.
1: Ja.
2: Maar netjes is anders, zeggen we dan.
1: Het centrum van Drunen viert op zaterdag 11 juli de nieuwe groene inrichting van het evenement Drunen bloeit op. Het hart van het dorp heeft de afgelopen tijd een flinke opknapbeurt gekregen met nieuwe bloemen, planten en sfeervolle zitplekken. Om dit te vieren is er op 11 juli vanaf 2 uur 's middags een zomerse middag vol muziek georganiseerd. Bezoekers kunnen de vernieuwde straten bewonderen terwijl de percussieband Umtata.
2: Ja.
1: Moeten we eens even opzoeken.
2: Ik heb ze wel eens horen spelen. Die zijn echt heel leuk. Heel goed.
1: Ja. Door het winkelgebied trekt voor extra gezelligheid. Daarnaast zetten lokale ondernemers hun deuren extra gasvrij open. Het officiële hoogtepunt is om 4 uur in de middag bij het gemeentehuis.
2: Kijk, dat was nog eens echt nieuws.
1: Dat was veel verhalen. En straks in de 2e uur hebben we nog wat leuke uitberichten. Want er is ook van alles te doen vanmiddag in het Waalwijkse en omgeving.
2: Ah, dan wordt het weer echt gezellig. Want ik vond het best wel een beetje deprimerende berichten. Maar dat hoort erbij, hè?
1: Ja, maar de 2e uur wordt veel gezelliger. Ja, zeker.
2: Dan gaan we op naar 2e uur, maar eerst nog even lekkere muziek.
3: 100% voor jou.

0: de minuut.
1: Vooruit, allemaal met die boom.
2: Vroeger, toen de kinderen nog klein waren, gingen we als gezin jaarlijks op vakantie richting Frankrijk. Maar hoe houd je nou je kroost stil in de auto? De perfecte autorit bestaat uit drie essentiële ingrediënten. Een betrouwbare auto, goed gezelschap en een ultieme roadtrip playlist. Luisteren naar heel veel zomervibes en tijdloze klassiekers. Zo ontdek je weer de beste muziek op je avontuur en wordt je autorit een onvergetelijke ervaring. De juiste muziek roept herinneringen op en brengt je terug naar die eerdere magische momenten. Een goed samengestelde playlist zorgt ervoor dat elke kilometer een gevoel krijgt en elke bestemming een soundtrack heeft. Voor ons waren dat veel Franse klassiekers zoals deze, Gérard Le Normand met La Ballade Jean

0: De groetjes van Ruud. Zo was die, hè? Ja, hij komt wel goed hoor.
1: Ja, dat herinnert zeg maar aan de vroegere tijden. Maar
2: nou, dat wel leuk. Zeker, ja. Zeker. En dat past heel goed in ons zomerthema. Lekker buitenlandse nummers.
1: Ja, een beetje Franse liedjes, altijd leuk.
2: Ja, doet het altijd goed.
1: Alleen, wat ik wel mis, maar die ga ik volgende week meenemen, is toch wel een paar Italiaanse dingetjes tussendoor.
2: Ja, want ik had zitten zoeken in jouw playlist, maar die stonden er dik in.
1: Nee, die stonden er niet in.
2: Nee, ik denk, dat is nou jammer.
1: Ja, dat is jammer.
2: Dus we houden het vandaag een beetje...
1: Volgende week.
2: Ja. Deze dag blijven we een beetje in Frankrijk hangen, zeg maar. Ja, want na het nieuws hebben we ook weer een heerlijk Frans nummer. Maar over verschillende nummers gesproken. Rudy?
1: Ja, je hebt een verzoekje.
2: We hebben een verzoekje.
1: Klink, klink, klink, klink. Boing. Ja,
2: boing. Ja. Laat alle... Oh, dat kan ik wel even... Ik wou zeggen, laat alle toeters en bellen afgaan. Maar over deze toeters gaan we het ook nog hebben. Ja. Die is ook weer verstart.
1: Ja.
2: Ja,
1: dat klopt, ja.
2: Ja, dat is een hele bekende toeter. Daar gaan we straks ook nog over hebben. Maar het verzoekje, die is van Chaplin Band. En het nummer heet Il Valero. En hij komt van onze vaste luisteraar Jan. Dank je wel voor dit gezellige, vrolijke zomerse nummer. En ik zou zeggen, ga lekker genieten.
1: Dat is trouwens wel Italiaans, hè?
2: Dit wel, ja. Ja.

0: Uit het millenniumjaar 2000 was dit Life is a Rollercoaster van Ronan Keating. En deze zat in de poplimerik. Was weer leuk gemaakt, Paul.
1: Ja, en die was weer gezellig. Maar het is gisteren gestart.
0: Ja?
1: Het is gisteren gestart. Wacht even.
0: Ja, ik zeg niks.
1: Nee, je zegt niks.
0: Ik doe alleen maar...
1: Jullie maakt een beweging hier in de studio, dames en heren. En dat heeft te maken met dit melodietje. Natuurlijk, hè?
0: Weet jij toevallig ook uit welk land dat hij dit keer start?
1: Want... ze zijn gisteren begonnen in Barcelona.
0: Oké.
1: En vandaag hebben ze uit mijn hoofd iets van 128 kilometer in Spanje. Langs de Middellandse Zeekust, zeg maar. Ze starten iets zuidelijker en dan rijden ze weer naar een circuit in Barcelona.
0: Oké.
1: En dan gaan ze op naar Frankrijk. Ja.
0: Want ik vind 20 kilometer fietsen al in Lent.
1: Ja, nou ja, als je eenmaal zeg maar de kracht in de benen hebt... en je hebt goed getraind en geoefend, dan moet het wel lukken,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Maar ik vind het altijd... Kijk, ik vind het op zich leuk om naar die renners te kijken van de Tour de France. Om nou echt te kijken van wie is nou de beste. Nee, zeg ik heel eerlijk. Maar wat vind ik nou zo leuk aan Tour de France?
0: De omgeving.
1: De omgeving, inderdaad. Want die helikopters, die maken zulke mooie screenshots en filmpjes van de omgeving.
0: Ja, dat is met die drones, hè, tegenwoordig. Ik bedoel, ze kunnen ook prachtige opnames maken. Ja.
1: Dat is schitterend. Dus vandaar. Maar we gaan het dus ook een beetje hebben over Tour de France. Want dat is wel gezellig. Nou, het geeft ook het vakantiegevoel. Want ja, wat zie je ook altijd langs de route staan? Al die mensen met hun campertjes.
0: Ja,
1: ja. Zeker.

0: dat ja, maar jou dan ook nog een keer dat we denken, hé, hey, stadhouder.
1: Nou, als ik het zou kunnen, zou ik het zeker doen. En wie weet, in de toekomst ga ik het ook nog een keer doen. Want het lijkt me echt heel leuk om daar heel dichtbij te zijn. Ik vind het altijd wel een hele mooie sport-happening. Ja, zeker. Dus, wat had ik bedacht? Een nummer over fietsen.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ik ken er ook een ander nummer op fietsen. Dat heet toevallig op fietsen.
1: Op die fietsen, kunnen we volgende week. Skik.
0: Kunnen we volgende week een keer doen.
1: Ja, die
0: maar deze is ook leuk.
1: Ja, daar heb ik zitten twijfelen, want ik had ze alle twee in mijn lijstje. Ik denk, nee, ik ga eerst deze doen. En de volgende keer, want het duurt nog even het fietsen in Frankrijk. Dus skik kunnen we zeker een keer draaien.
0: Dus even naar onze zuiderburen dan.
1: Hè? Ja, daarom. Maar we gaan nu ook naar onze zuiderburen.
0: Ja, dat zeg ik. Ja. We gaan nu naar onze zuiderburen dan.
1: Ja, dat is eentje van Clouseau.
0: Ja, en die heet met de toepasselijke naam Piet.

0: Apple 42, lekker nummer. Heerlijk om op los te gaan op deze zondag 5 juli 2026 bij Goedemorgen Langstraat. En over Goedemorgen Langstraat gesproken. Heb je iets te melden of wil je een keer een leuk bericht hier komen vertellen in de studio? Je kunt ons ook altijd een berichtje sturen op goedemorgenlangstraat@gmail.com. En verzoeknummertjes voor het komende uur mag je natuurlijk ook altijd nog aanvragen. Dat is op 06 21 21 32 10. En ja, we gaan nog één nummer draaien. En dat had eigenlijk een beetje te maken met vorige week. Want toen was het zo warm. Ik heb gelezen dat het eind van deze week wordt het ook alweer warm. Het gaat alweer naar de 32 graden komende week. Heb je
1: dat
0: gezien?
1: Ja, dat klopt, ja. Het is geen feest, toch?
0: Nee, het is... Ik vind 2025 vind ik eigenlijk ook al genoeg, hoor. Echt, boven de 30, dat hoeft voor mij ook niet meer.
1: Nee.
0: Maar als ik dan hoor van die vrienden van mij in Frankrijk... dat was echt dik boven de 40. Nou, ik kan gewoon niks meer.
1: Nee, dat zijn geen temperaturen.
0: Nee, dat...
1: Als je nou nog op vakantie bent, dan wordt het dan weer anders. Maar ben jij gewoon aan het werk... ben je met mensen aan het werk die in de fabriekshal staan... Precies, ja, dan is dat niet is geen feest, hè?
0: Daarom, maar we gaan nog lekker één nummer draaien. Dua Lipa. En we gaan op naar de commercials en de nieuwsberichten. En daarna zijn Rudy en ik natuurlijk weer terug voor een heel uur. Tot de klok van 11 uur.
2: Ontmoet ons straks weer. Als we terugkomen, ook goedemorgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, melden Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij... bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Valdorpelshop.nl.
19: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Welkom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur het eitje op zondag, de Langstraatse praat en de uitagenda. En je kunt ons dit uur natuurlijk ook gewoon een appje sturen. Heb je iets voor de uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? Dat kan altijd op 06 21 21 32 10.
1: Ja, dat moet je zeker doen, want wij draaien ze ook. En we zitten nog steeds lekker in die vakantiestemming. Dus we gaan gewoon door met die lekkere Franse nummers, hè. En die mag natuurlijk niet ontbreken, hè.
0: Nee, dat vind ik ook. Dit is echt zo'n old-timer classic, zo.
1: Ja, want jij had het over de playlist tijdens de vakantie in de auto. Ja, ik durf te wedden dat die bijna bij iedereen deze erin zat. Michel Fugain, Une belle histoire.

0: Ja, ik stop het allemaal in mijn campertje. Een zak aardappelen, een pak brood, lekkere koekjes. Alles gaat mee in het campertje. Ik ga het zo meteen, na de uitzending ga ik mijn camper inpakken en ik ga naar Frankrijk.
1: Alsof ze in Frankrijk niks te kopen hebben, hè?
0: Nee, maar dat is de Hollander, hè? Die neemt altijd zijn zak aardappelen mee. Het is dat je nog net geen boerenkool meeneemt, maar...
1: Nee,
0: maar rookworsten van de HEMA.
1: Wij hebben vroeger altijd echt altijd gekampeerd, jarenlang.
0: Ja.
1: En nou, dan zag je inderdaad heel die campers en zo en die caravans, die zag je op een gegeven moment leeggeladen worden. Met waarvan ik op een halve supermarkt, waarvan ik denk, ja, maar hier heb je ook een campingwinkel. Hè? Ik weet niet, maar goed.
0: Nou, ik heb wel eens vaker in Frankrijk gestaan op een camping. En één keer heb ik toch zo genoten. Want het leukste is natuurlijk als je zelf helemaal compleet staat en er komt iemand anders aan. En er was een Frans gezinnetje met een klein combootje. Er kwam letterlijk van alles uit je auto. Het begon met een fiets voor het kind. Er kwam mijn kind uit je auto, er kwam mijn moeder uit je auto, vader was al uit de auto. Er kwamen stoeltjes uit, tafeltjes uit. Er kwam van alles uit. Oh ja. Het gaststelletje, het keukentje kwam eruit. Ik denk, waar blijft die tent? Waar gaan ze slapen? Letterlijk, die kwam als laatste uit de auto. Dus het hele veld was bezaaid met spullen. En toen moest hij zijn tent opbouwen.
1: Oh ja.
0: Dus het gevolg was, hij moest al die spullen weer opzij leggen of in de auto. En dan kon hij zijn tentje neerzetten. Ja. Ik heb genoten.
1: Niet strategisch, zullen we zeggen. Maar ja,
0: niet echt strategisch, maar het was wel heerlijk om te zien.
1: Ja.
0: Het was echt heel leuk.
1: Ja.
0: We gaan nog even één nummer draaien. En dan, of twee nummers, dan gaan we op naar... De feestelijke berichten, zeg
1: ja, maar. Ja, ik heb hele leuke berichten, Paul. Ja,
0: ja?
1: Beste mensen, als je vanmiddag denkt, goh, zullen we nog wat gaan doen, een stukje fietsen, dan, of wat dan ook. Ik heb zulke leuke berichten. Ik ga jullie daar helemaal over bijpraten, zeg maar, over een beetje of tien, denk ik.
0: Nou, dan hoop ik dat er heel veel berichten buiten zijn, wat je buiten kan doen.
1: Jazeker, ja.
0: Dan is het volgende nummer heel toepasselijk. Long Hot Summer, de Stijkansel.
1: Is maar eens koffie.

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Tijdens de zomervakantie organiseert Bijeen Heusden opnieuw de zomertour. Van 7 tot en met 31 juli kunnen inwoners terecht bij buurthuizen voor een gevarieerd programma met activiteiten voor jong en oud. De deelnemende buurthuizen zijn De Mand, De Schakel en De Stulp. En bezoekers kunnen onder meer deelnemen aan bloemschikken, bingo, kaarten, haiti en andere ontmoetingsactiviteiten. En met de zomertour wil Bijeen Heusden inwoners tijdens de vakantieperiode op een laagdrempelige manier samenbrengen met ontmoetingen en stimuleren. Het volledige programma en meer informatie die zijn te vinden op de website bijeenheusden.nl. Onder de naam Waalwijkse Zomerweken is er in de maanden juni, juli en augustus van alles te doen in het centrum van Waalwijk. Een aantal activiteiten spelen zich af in de kiosk van de Stadstuin aan de Hoorsteeg, waaronder een openluchtvoorstelling van De Leest. En dat is een zogenaamd klapstoelcabaret. Lijkt me wel interessant.
0: Een klapstoelcabaret?
1: Jazeker, ja.
0: Dus je moet je klapstoeltje meenemen, denk ik.
1: Waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Ja. Vorig jaar een succes in de Waalwijkse Zomerweken. Ontdek nieuw talent, gloednieuwe liedjes en conferences tijdens een avond klapstoelcabaret. En je ziet optredens van twee artiesten uit de klapstoelselectie. Die bestaan uit cabarettalenten die stuk voor stuk al op festivals prijzen hebben gewonnen. En de tickets, je moet wel tickets verkopen. De tickets zijn te koop via De Leest. En de avond vindt plaats op komende vrijdag 10 juli van 8 tot 10 uur. Je hebt wel iets bijzonders beleven.
0: Ja, dus we krijgen hier in Waalwijk dan op die avond de klapstoelparade.
1: Ja, dus dat lijkt me echt wel grappig.
0: Zeker.
1: Dus, zeker. Oké, de zomervakantie is officieel begonnen in, ja hoor, daar is die weer, de Efteling. Prinses Pardijn opende donderdagochtend het gloednieuwe Efteling Zomerfestival door symbolisch een lint door te knippen. En tot en met 30 augustus is het attractiepark dagelijks geopend van 10 tot 10. En staan bezoekers staat bezoekers een uitgebreid programma met extra entertainment te wachten. Er is een volop vermaak met extra spektakel en nieuwe shows. En de grootste vernieuwing van deze zomer is het Efteling Zomerfestival op de Speelweide. En daarmee neemt het park afscheid van het vertrouwde Joki en Jet Zomerstrand.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wat sneu.
1: Ja, ik kan niet alles. Niet alles
0: nee.
1: Het is niks voor eeuwig, Paul.
0: Nee.
1: En dan heb ik het mooiste bericht voor het laatste bewaard natuurlijk. Want dat is namelijk een jaarlijk terugkerend evenement. Wat gewoon hartstikke leuk is voor jong en oud. Vandaag staat het kinderboerderij Het Erf volledig in het teken van de jaarlijkse zomerfestijn. Tussen 10:30 en 4:30 vanmiddag zijn jong en oud van harte welkom voor 2 dagen. Vol activiteiten, plezier en gezelligheid. Op het terrein is van alles te beleven. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkussens en de buikglijbaan. Terwijl ook trekkers te bewonderen zijn. Is dat alleen voor kinderen?
0: Die buikglijbaan. Oh, dat lijkt me mooi.
1: Ja. Zeker. Het zomerfestijn is inmiddels een vaste traditie bij de kinderboerderij Het Erf. Het trekt ieder jaar vele bezoekers uit Waalwijk en omgeving. En de organisatie hoopt ook dit jaar weer op een gezellige en druk bezochte editie.
2: 100% voor jou. Info. Oh, yeah. En hits. Langstraat FM.
3: On a warm summer's evening. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Ja, Elvis Presley. Good Luck Charm. Heerlijk nummer ook. Het blijft ook zo lekker tijdloos.
1: Ja, hè? Ja. Dit is echt gewoon, nou ja, dit is gewoon zo heerlijk. Het is niet voor niks dat die Bauke Scholten zeg maar zo populair is, hè?
0: Ja.
1: Want die man die blijft gewoon, je denkt op een gegeven moment één dag vlieg je, maar dat is niet zo, hè? Die man doet het hartstikke goed. En dan komt dat het repertoire van Elvis is gewoon iets wat vandaag de dag nog gewoon...
0: Dat kan gewoon.
1: Ja, kan gewoon, hè?
0: We hebben, we hebben het al door lekker over de vakantie, hè?
1: Ja.
0: Ga jij nog weg? Je bent al weg geweest.
1: Ja, ik ben al weg geweest, maar we gaan een weekje naar Duitsland, ja?
0: Duitsland?
1: Ja, we gaan een weekje naar Duitsland.
0: Zelfde kroot in Bratwurst.
1: Ja, dus richting het Zwarte Woud, denk ik.
0: Dat is mooi.
1: Ja,
0: dat is
1: een mooi gebied. Dus, dus we gaan er geen dure grote vakantie van maken van 3 weken of zo. Nee, we gaan nog even gewoon een weekje ertussenuit.
0: En ga je met de caravan of niet? Want nee, ja. Martien die deed dat met de caravan.
1: Nou, vroeger deden we dat. En ook met de tent. Maar ja, daar hoef ik nou niet meer mee aan te komen. Hey, lieve schat, we gaan met de tent op vakantie. Nou, ze ziet het maar aankomen. Dat wil ze echt niet meer.
0: Dat wil ze echt niet meer.
1: Nee, dus we gaan nu gewoon in een soort hotelletje, denk ik. Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Oké.
1: Dus, maar ik zie waar je naartoe wil.
0: Ja, dan denk ik dat het bij jou wordt... waar is mijn hotelletje? Maar ja, Herman Bakini ging lekker met zijn caravan op vakantie. En ja, natuurlijk op die campings... het ene feestje is nog gezelliger dan het andere feestje. En daar wordt natuurlijk, zeker in Duitsland... daar hoort een potje bier bij.
1: Of niet? Zeker, ja. Ja. Zo'n groot, hè?
0: Zo'n hele grote. Met zo'n groot handvat. Ja. En zeg maar van die glazen die je ook op het Oktoberfest hebt.
1: Oh ja, die ja.
0: Dat soort glazen.
1: Pullen noemen ze dat.
0: Nou, we gaan eens even luisteren hoe het Herman Bakini begint. En hij zoekt natuurlijk zijn caravan. Waar is toch mijn caravan?

0: Wacht, nou de pietje wel even als je er eentje heeft. Ik geloof dat ik hem zie van. Ik geloof. Nee, weer de verkeerde. Krijg de angst.
1: Het muzikale eitje op de zondag.

0: Vandaag gaan we het hebben over een Haagse band. De oudste rockband van Nederland tot 2021, de Golden Earrings. Later in 1969 is de S eraf gevallen en heette ze de Golden Earring. De band werd opgericht in 1961 door de 13-jarige George Kooijmans. Hij speelde gitaar. En zijn buurjongen Rinus Gerritsen, hij speelde basgitaar. De buurjongen Fred van Hilst werd de drummer van de band. En hun eerste naam van de band was Tornado's. Echte, die bandnaam bestond al en werd gelijk veranderd in de Golden Earrings. Naar aanleiding van een nummer van de Britse band The Hunters. Later kwam Hans van Herwede erbij en vanaf 1962 speelden de heren vooral op dansavonden en schoolfeestjes. Waar ze voornamelijk covers speelden van The Shadows en The Ventures. De nationale doorbraak kwam in 1965 toen ze geboekt werden door Jacques Senf voor een optreden in Club 192. Hier was aanwezig Freddy Heyen. En die raakte gelijk geïnteresseerd in de band en verzorgde ook dat ze een opname konden gaan maken bij platenmaatschappij Polydor, waar hij toen op stage liep. De eerste plaat van de Golden Earrings was Just Earrings, met hun eerste single Please Go.
1: Please go.
0: Naast de onvoorwaardelijke steun van Freddy Heyen is ook de rol van Veronica's discjockey Willem van Kooten, beter bekend onder de naam Joost den Draaier, niet te onderschatten. De opvolger van Please Go werd gemaakt in de Britse Pai Studios. Omdat de manager en de heren niet echt tevreden waren over de Nederlandse studios, kwam vanuit Engeland hun eerste single, welke een Nederlands succes werd, That Day.

achter een lange reeks aan hits volgde, waaronder In My House 1967. En ook in 1967 Sound of the Screaming Day, Together We Live, Together We Love. En in 1968 I've Just Lost Somebody. Met de komst van Barry Hay kreeg de groep een echte puls, waardoor er gekeken werd voor het wat ruigere rockwerk. En een internationale doorbraak, waar ze in die periode verschillende hits scoorden, zoals 8 Miles High, Another 45 Miles. En sinds 1970 is het viertal compleet met de komst van Cesar Zuiderwijk. Na het optreden op Pinkpop in 1970 kwam de hit Back Home op nummer 1 in de top 40. Daarna waren ze regelmatig in de hitlijsten te vinden met Holy Holy Life in 1971. Het psychedelisch getinte nummer She Flies on Strange Wings, ook uit 1971. Buddy Joe uit 1972 en Stand By Me ook in 1972. In 1972 stonden ze in het voorprogramma van The Who. En deze ervaring bracht bij tot het bekende nummer Radar Love.

De Golden Earring had een terugval van 1978 tot 1981 en de band wilde na 20 jaar stoppen. Echter, door het uitbrengen van Twilight Zone en de LP Cut wonnen ze weer langzaamaan hun populariteit terug. Er zijn ook zoveel nummers van de Golden Earring dat het gewoon niet te doen is om ze hier allemaal in 8 minuten op te noemen. Ik heb daarom gekozen voor een nummer 1 hit uit 1984, When a Lady Smiles.

0: De heren hebben tijdens hun periode verschillende prijzen mogen ontvangen voor hun oeuvre. 5 Edisons, 2 NME Awards, waarvan eentje voor Radio Love, en 2 Konamis Exportprijzen. Tevens zijn de bandleden uitgeroepen tot ereburgers van Den Haag voor hun bijdrage aan de bekendheid van Den Haag als muziekstad. Dit was de Golden Earring in
1: het muzikale eitje op de zondag.

0: Ja, het blijft een legendarische band, vind ik hoor, de Colonering.
1: Zeker weten.
0: Hier uit Den Haag. Ja.
2: He, want dit was inderdaad een hele mooie. En Radar Love was fantastisch.
0: Ja,
2: hè?
0: Maar ze hebben heel veel wereldhit.
2: Ze hebben heel veel goede nummers gemaakt destijds.
0: Zeker.
2: Nou, Paul, we hebben nou ook iets leuks. Want we gaan schijken. We zitten alweer bijna op kwart voor. Dus het begint alweer op te schieten. En we hebben nog een paar dingetjes te gaan.
0: Zeker.
2: Het volgende is eigenlijk een nummer wat eigenlijk al uit de jaren 50 dateert. Maar het nummer Mockingbird Hill, die werd in 1992 wereldberoemd in Nederland als vrolijke soundtrack onder de legendarische Even Apeldoornbellen commercial. Misschien kun je dat nog herinneren.
0: Ja, maar Mockingbird Hill, als ik dat ga vertalen, een mop rond de vogelheuvel.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nou, verzin het maar. Maar ze zijn er wel wereldberoemd mee geworden.
0: Ja.
2: Dus ja, Even Apeldoornbellen commercial van Centraal Beheer destijds. En het liedje werd destijds speciaal voor de reclame ingezongen door de Rotterdamse band Roots Syndicate.

Het geheurapparaat, geschreven door Jan Sprangers. Verleden week moest ik voor mijn boodschap naar de apotheek. Het is al een puzzel op zich en je daar aan dat scherm een nummer kan trekken. Komt u voor een eerste doktersrecept? Nee, mompel ik hardop. Komt u voor een eerste uitgave medicijnen? Nee, roep ik voor de tweede keer. Komt u voor losse verkoop? Nee, zeg ik, ook niet. Komt u voor een herhaalrecept? Ja, roep ik hard door de tent. Allemaal keek achterom. Ons vrouw had gezegd dat ik ook maar eens een keer mijn gang de huisarts moest gaan bezoeken voor een afspraak, was ze meent dat ik tegenwoordig steeds slechter heur. Dus ik de trap op naar boven naar de balie van de assistenten. Ze schoof vriendelijke tramkopen en vroeg wat ik kwam doen. Ik wil graag een afspraak maken met een dokter, zei ik. Want volgens ons vrouw heur ik nogal slecht. Sorry meneer, zei ze vriendelijk. Ik mag hier aan dit raam geen afspraak maken vanwege de privacy. Ja, maar zei ik wil wel een afspraak. Sorry meneer, bleef ze vriendelijk. Daarvoor moet u bellen tussen 8 en 10 of via het internet zelf even een afspraak maken. Mijn kop is steeds rooier en mijn geduld waart ende. Dus, als ik nou naar buiten loop en bekend dood neerval, dan neem jij de telefoon niet op, vraag ik. Wel, zei de jonge dame, dan kiest u in het menu spoed en dat neem ik meteen op. Dat is goed, zegt hij, dat doe ik wel. Eenmaal buiten op straat wou ik eigenlijk gelijk terugbellen, maar ik dacht, laat ik nou de wijste zijn. Toen ik een paar dagen later bij de dokter binnenliep, keek ik verrekkers lelijk. Dat deed ik expres. Wij is Jan? Heb de pen? Vroeg de dokter. Dan zei hij hier aan het verkeerd adres en ik kan er beter naar de tandarts rijden. Nee, zeg ik, je moet tegenwoordig de grootste moeite doen om hier een voet tussen de deur te krijgen. En dan maar hopen dat je niet te hard dicht wordt gegooid, want dan zit er nog mee een zere pot ook. Wat ik kwam doen, nou dokter, dat zal ik u zeggen. Volgens ons vrouw hoor ik tegenwoordig steeds slechter. En zie ik veel mensen van mijn leeftijd rondlopen met van die geheurapparaten. Is dat misschien ook iets voor men? Nou nee, zei de dokter. Ga maar eens naar de eerste de beste gehoorkliniek. Die kennen jou zorgvuldig testen en kijken wat je nou nodig hebt. Daar hadden van de huisarts geen goedkeuring voor nodig. Het is maar goed dat hij mijn bloeddruk op dat moment niet gemeten heeft, want die ging volgens mij door het plafond. Afijn, ik naar de geheurapparatenboer. Kunnen jullie mij eens even goed testen en kijken of ik een geheurapparaat nodig heb? En wat gaat dat mij allemaal kosten? Want daar hoor ik de meest wilde verhalen over. De meneer die mij hielp, die zei dat de test ongeveer een kwartier ging duren. En of ik nog even wou wachten, dan konden ze me meteen helpen. Een vriendelijke jonge dame begon eraan, maar nou een kwartierke waren ze nog niet halverwege. Ik snap er helemaal niks van, zei ze. Alle verschillende tonen die jij normaal moet kunnen horen, die hoorde jij ook. Ik vind eerlijk gezegd niks vreemds. Laten we eens een gewoon gesprek aangaan. Dan probeer ik van alles uit. Het eind van het liedje waar dat ze mee een duidelijke conclusie kwam. U bent Oost-Indisch doof, meneer. Je hoort alleen nog wat je gerne hoort. En ja, daar bestaan geen geurapparaten voor. Stadje voor.

0: Ja, dat zou ik ook zijn. Als ik in Rio zou zitten, hè, voel ik me ook wel fijn, denk ik.
1: Denk ik ook.
0: Dat is wel iets verder op vakantie dan Frankrijk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja.
1: Maar dat hoeft allemaal niet, hoor. Rio de Janeiro, nee, hoor.
0: Ik ben daar ben ik nog nooit geweest, maar het lijkt me wel leuk om eens een keer dat carnaval mee te maken.
1: Ja, dat wel.
0: Want dat is wel een happening als je dat ziet, hè.
1: Dat is zo. Het waren in ieder geval de zusjes Maywood. En ja, die hadden in de jaren 80 een mooi hitje. En ja, destijds hadden ze meer hits.
0: Ja.
1: En, maar ja, ze hebben een geschil met elkaar. Dat is jammer.
0: Ja, ze waren een beetje de concurrenten, dames van Luf, weet ik nog.
1: Ja.
0: Ja, want dat was best wel wie scoort de hoogste hits.
1: Yes.
0: Ik zeg Luf, want daarvoor heb ik mee samengewerkt. Kunnen ook wel eens zijn. Een leuk nummer van Luf.
1: Oké.
0: Misschien volgende week zondag.
1: Nou ja, waarom niet?
0: Weer. Met nieuwe items, nieuwe muziek, nieuwe berichten. En ja, ik zou zeggen, eigenlijk, want het is al 6:56. Het zit er alweer op, Rudy.
1: Het zit er weer op, ja.
0: Het gaat zo snel.
1: Ja, we hebben het weer met veel plezier gedaan. En ja, mocht jij nog iets willen melden aan ons voor volgende week, dat kan, hè. Goedemorgenlangstraat@gmail.com zijn we altijd bereikbaar. Kun je ons altijd mailen en dan nemen we het mee volgende week.
0: Ja, en mag over van alles nog we gaan. Over je clubje, over je vereniging, over je voetbal. Maakt niet uit.
1: Maakt niet uit, hè.
0: Als speel je een leuk instrument waar je wat meer over wilt vertellen. Misschien ben je een aankomend talent. Schrijf ons. We geven jou een plekje hier in de studio met een bak koffie.
1: Zo is het.
0: Doen we toch?
1: Nou, iedereen een hele fijne zondag, hè. En volgende week zijn wij er weer.
0: Dan zijn we er zeker weer. En geniet van het weer, want het is nog droog. Er zouden regenbuien komen, maar ik denk dat die regenbuien net hier in de Langstraat voorbij schuiven. Dus wij zeggen, hele fijne zondag. Tot volgende week.
1: Yes, bye bye.
0: Bye bye.

0: wonderful.
1: Bravo.
0: I love that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good,
1: though. It could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
0: It was terrible.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
17: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
18: Valdorpelshop.nl.
19: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buiten deuren. Dus alle valdorpels.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken, vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer, vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij... bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben drie zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt twee jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft één slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het tweede slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
13: Oh yeah.
14: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Misschien is het tijd. De nieuwe single van Yves Berendsen. En dat is deze week gekozen tot Flits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, week nummer 27. Het is de lijst van de zaterdag 4 juli 2026. En het is voor de 336 keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En wat gaan we deze week tegenkomen? We hebben 10 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 11 stijgers, 21 zakkers, 4 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 5 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 49. Beauty from the east, beautiful confessions to the priest. 43.
3: Zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: 42.
0: De verdwenen platen netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op nummer 50, Passenger van Alex Warner. 1 week stond hij genoteerd, heeft slechts 1 puntje, want vorige week stond hij op nummer 50. 49 vorige week, Nu dat je weg bent van Camille. Nou, na 2 weken heeft ze de Flitsende 50 verlaten. 2 weken lang stond ze op 49 en daarom 4 punten. Nou, dan beginnen de punten toch iets meer te worden. 184 punten, 9 weken in de lijst. Justin Bieber samen met Nicki Minaj en Beauty and a Beat stond vorige week nog op 46. Vorige week 43, Something Perfect van OG in een oude flitsschijf. 7 weken lang zonder platen genoteerd en 107 punten. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam. 9 weken lang in de lijst, 217 punten, een oude flitsschijf. En vorige week vonden we de platen nog genoteerd op nummer 42. Dan gaan we beginnen met de lijst van deze week. Op nummer 50, van 48 afkomstig in de tweede week, Stupid Song. En dat is de nieuwe single van de Olivia Rodrigo. 5 weken is dat Vanessa Paradis genoteerd met Lepine Liqueur. 49 deze week, 34 vorige week. En nog een flitsschijf vinden we op nummer 48 van 47 afkomstig. Miss Montreal is aan het schuilen in de zevende week. Olivia Rodrigo met de tweede single alweer in de flitsende 50. 10 weken zat ze genoteerd met Drop Dead. En deze week zakt hij weg van 38 naar nummer 47. En dan hebben we de eerste plaat die opnieuw binnenkomt. De enige die opnieuw binnenkomt. Shannon Sperry hoor je met een Material Lover.
2: Nummer 47. Yeah.

0: Material Lover, en dat is dan de single van Sienna Sparrow. Ze is in de derde week opnieuw binnengekomen in de Flitsende 50 op een nummer 46. 45, daar vinden we echt de eerste nieuwkomer. En dat is de flitsschijf van vorige week. Die is van de Nederlandse groep SK en het nummer heet SK in de stad.
1: Nummer 46.

Eska in de stad van de groep Eska. Het was vorige week de flitschijf van deze week binnengekomen op nummer 45. Een plaats die vorige week binnenkwam op nummer 44. Blijft deze week staan op 44. Olivia Rodrigo met The Cure.

De Cure, Olivia Rodrigo, deze week blijven staan op een nummer 44. 43, daar hebben we weer een uurkomer. Smeek maar niet om mij, Isabelle A.

Smeek maar niet om mij. Nou, dat is dan de single van Isabelle A. deze week binnengekomen op nummer 43. 42 is ook een nieuwkomer. Edge of Desire van Jonas Blue samen met de Madiff.

En Self-Desire, Jonas Blue Hodigan, deze week binnengekomen op nummer 42. Nummer 41, die gaan we ook voor je draaien. En dat is een oude Frisky. Voor 6 weken zat hij genoteerd. Robin Hiller met 20 seconds.

0: and hits. Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, het eerste overzicht. Gaan van 50 naar nummer 40. Beginnen we op 50. Van 48 is dat Olivier Rodrigo en Stupid Song. Dan na 5 weken staat Vanessa Paradis er weer in met Les Epines du Corps. 49 van 34. Een flitsschijf, een ex-flitsschijf, Miss Montwil en Schuilen. 48 volgende week 47, 1 plaats gezakt. Zakken ook, 38 naar 47 is voor Olivia Rodrigo en Drop Dead, 10e week. Derde week dan terug van weg geweest in de lijst is Shanna Spiro met Material Lover. En de SK en SK in de stad op 45 is dat de eerste nieuw binnenkomer, een ex-flitsschijf. Olivia Rodrigo, The Cure, 44 blijven staan. Tweede nieuw binnenkomer voor 43, Isabella A. en Smeek, maar niet om mij. Jonas Blue dan met Am Alive en Edge of Desire op 42 nieuw. Dat is de derde nieuw binnenkomer. En op 41 van 35 is dat Ruben Hillen en 20 Seconds Explit schrijf. 40 blijft 40. Max, Andy Grammer, The Thing I Like.

The Thing I Love, dat is dan de single van Max en Andy Gramer. 18 weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week is de plaat op nummer 40 blijven staan. Je hoort het Erik net vertellen. 39, die komt van 36. Daar vinden we Bazaar met Nacht in Amsterdam. Die staat 17 weken genoteerd. Ik vraag...

Nacht in Amsterdam van Bazaar staat inmiddels 17 weken genoteerd in de flitsende 50. En het is nog eens een keer een oude flitsschijf. Dan nummer 38, die is weer aan het stijgen. Staat inmiddels 11 weken genoteerd. Vorige week vonden de plaats nog op nummer 41. Het is Bruno Mars met Risk It All. En die andere single, I Might, die komen we straks nog tegen in de top 10.

Hey, ze dat aan meisje, You Love Me. Ariana Grande staat 3 weken genoteerd. En deze week blijft ze staan op nummer 37. Dan op nummer, eventjes kijken, 36 van 45 afkomstig. 2 weken genoteerd. Flair met Door het Oog van de Nacht. En dat is een oude flitschijf.

Dit zijn Free Minds. Stond vorige week in 39. Staat inmiddels al 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En is deze week dus gestegen van 39 naar 34. Dan nummer 33. Dat is wel een zakker. Die komt van 23. Het is Naomi samen met de Lil Kleine en Ewa Safi.

En was Saanvries na Ono samen met Lil Kleine. Het is voor de tweede keer dat we Lil Kleine tegenkwamen in de Flitsende 50 vandaag. En deze plaat die zat 5 weken genoteerd. En zakte 10 plaatsen van 23 naar nummer 33. We gaan even heel veilig rijden.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben drie zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt twee jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft één slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het tweede slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
15: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Het overzicht, tweede overzicht van de flitsende 50. Met op 40 blijven staan Maxon en Nick Grammer. The Thing I Love. Bazaar, Nacht in Amsterdam. 36 vorige week, nu gezakt naar 39. En dan weer 41 vorige week, nu 38. Dat betekent weer winst voor Bruno Mars, El de Week, Risk It All. 37 blijft 37 voor Ariana Grande met Hey That I Made You Love Me in de derde week. En 45 gaat naar 36, Flair, Door het Oog van de Nacht, een ex-flitschijf. Dan vinden we nog Maak Me Nou Niet Gek, Lil Kleine en Samuel Welton. 32 naar 35 gezakt en 39 gaat naar 34. Dat is winst voor Prospa en Clooney en Free Your Mind, vierde week. 23 naar 33 dan voor Nuano, Lil Kleine en Ewa Savi in de vijfde week. 30 naar 32 is dus iets wat verlies voor Miles Smith en Neil Horn en Drive Safe. 31 komt van 29, New Religion en Bibi Rexha en Fetus in de achtste week. En Olivia Dier tot slot in dit lijstje, die staat op 30 van 21, Man I Need. 43 weken in de lijst als ex-nummer.

0: The Man I Need van Olivia Dean staat inmiddels 43 weken genoteerd in de Flits in de 50. Je hoort het Erik al zeggen. Wat hij vergeten is te vertellen is dat het deze week de langst genoteerde is. En van die 43 weken heeft de plaat ook nog eens een keer 4 weken lang op nummer 1 gestaan.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flits in de 50. Flits in de 50. 3, 3, 3.

Ja, wat een verrassing vorige week. Van 1 naar nummer 3 gezakt. 4 voor 3 van Alex Warner. Op nummer 2 Bowser met Magnetic. En op nummer 1 Shakira met Die Die.

halve weken. Suzanne en Freek staan inmiddels 15 weken genoteerd in de Frits in de 50. Het is een oude Frits-schijf. En deze week zakte de plaats weg van 18 naar nummer 29. En nog een zakker hebben we op nummer 28. Die komt van 17. Zat slechts 7 weken genoteerd in de Frits in de 50. En dat komt omdat de Frits in de 50 in 1983 in deze huidige vorm nog niet bestond. Anders had hij veel langer genoteerd gestaan. Ik heb het over Michael Jackson van het album Thriller. Ga je nu luisteren naar Billie Jean.

Dankzij de filmen in de bioscoop van Michael Jackson over het leven van Michael Jackson is deze plaat van Michael Jackson, Billie Jean, weer een grote hit geworden. 7 weken staat hij nu genoteerd en zakte weg van 17 naar nummer 28. En dit is 27, die is blijven staan.

Shakira hoorde je met Zoo. Deze week vinden we de plaat op nummer 26 van 25 afkomstig. Dus één plaatje gezakt en dat in de 23ste week. De volgende plaat die we gaan draaien, die duurt 3 minuten en 21 seconden. Het was de 321ste flitsschijf. Met andere woorden, de nummers 3, 2 en 1 komen wel heel erg centraal. En dat komt dan heel mooi uit, want zo heet het liedje ook. 3, 2, 1, het is Bente. Deze week op nummer 25.

0: Maxime en Babette hoorde je, hoe dan ook, staat 19 weken genoteerd. En deze week blijft de plaats staan op nummer 24. Dan de nummer 23, die komt van 22. Roxy Dekker samen met Kevin, je hebt mij.
1: Wil je mij?

0: Hard of Naf de Star.
1: Een flitsende 50-feitje.
2: Helene Fischer is een Duitse zangeres die al jarenlang behoort tot de bekendste artiesten binnen de Duitsstalige muziekwereld. In mei 2026 bracht zij de single Heute Nacht uit. Het nummer verscheen op 29 mei 2026 en vormt de eerste voorloper van een nieuw studioalbum. Naast de digitale uitgave verscheen de single ook op cd en vinyl. Heute Nacht werd aangekondigd als het begin van een nieuwe muzikale periode voor de zangeres. Helene Fischer is actief sinds het midden van de jaren 2000 en heeft in de loop der jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd met zowel studioalbums als live producties.
1: Flitsende 50, feitje.

0: Drie weken zat Helene Feestje genoteerd met Hoort en Nacht. En in de derde week raadt ze wel 11 plaatsen omhoog van 33 naar nummer 22. En het is een oude flitsschijf.
1: Nieuw in de flitsende 50. Terug in de flitsende 50.
2: In de flitsende 50.
3: Vanavond gaan we Eska in de stad. Pak de nieuwe Tesla van je paps.
2: Nieuw.
3: Spreek maar niet om mij. Het is voorbij. De bruidsklokken luiden niet meer.
2: Nieuw. Is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
0: Ja, de nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Materiaal Lover, dat was niet de nieuwkomer, maar dat is een plaat die opnieuw is binnengekomen. Shannon Sparrow deze week op nummer 46. 45, de flitsschijf van vorige week. Eska in de stad van Eska. Smeek maar niet om mij van Isabelle A. Je kent ze vast en zeker nog wel van Heel Lekker Beest. Komt deze week binnen op nummer 43. En op nummer 42 binnengekomen. Edge of Desire van Jonathan Blue en Malif. En dan op nummer 21. Daar vinden we de hoogste nieuwkomer van deze week in de flitsende 50. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu, tellen we af hier in de flitsende 50. Olivia Dien, mijn Aniet, 43e week voor nummer 30. 29 komt van 18. Suzanne Freek, ex-flitsschijf, halverwege. Michael Jackson, Billie Jean, 17 naar 28 gezakt. Dan blijven we staan op 27. Hugo en Solto en Jamaican Bam Bam, vijfde week. En dan Shakira met Zoo in 23 weken. Nog te vinden op nummer 26, was vorige week nog 25. 31 dan, die komt van 31 en gaat nu naar 25. Dat is 3, 2, 1 van Bente. En 24 blijft 24 voor Maxime en Babette, hoe dan ook, 19e week. Kevin, Roxy Dekker, die hebt mei 23. En 22 komt van 33, dat is redelijk wat winst voor Helene Fischer. En Hoitenacht, dat is de ex-flitsschijf. 21 nieuw dan, Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. En 20 komt van 28, Jelly Wol. En I'm Good, 14e week.

I'm Good, Jerry Roll, zat inmiddels 14 weken genoteerd in de Frits en de 50. En deze week is de plaats gestegen van 28 naar nummer 20. Op nummer 19, daar vinden we een plaat die al 22 weken in de lijst staat. Robert van Heem, samen met Donnie. En dat heet dan, moet dat nou?

luistert naar Robert van Hemert en Donny. 19 vorige week, 19 deze week en 22 weken in de lijst. 16 weken staat Sam Fender genoteerd samen met Olivia Dean. En het nummer heet Rein Me In. Let go of everything I love.

Rain Begins van Sam Fender samen met Olivia Dean. Die vinden we deze week op een nummer 18 van 20 afkomstig. En dat in de 16e week. En kijk, wie staat er op nummer 17? Daar staat Olivia Dean solo met So Easy.

So easy to fall in love, Olivia Dean hoorde je. 35 weken staat deze plaat genoteerd. Een zakte één plaatsje van 16 naar nummer 17. Ook een zakker vinden we op nummer 16 van 14 afkomstig. We gaan eventjes het licht uit doen. Turn the lights off. Hier is Justin Jackstyle John.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse alternatieve Für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
16: Start de motor! De boerderij wacht!
17: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
18: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim. Bestraat 68 in Waalwijk.

0: 15.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De nooduitgang van Meteor staat inmiddels 4 weken genoteerd in de flits in de 50. En deze week omhoog gesprongen van 26 naar nummer 15. Nou, we hebben nog 14 kanjes voor je klaar liggen, maar we gaan eerst even kijken naar de top 3 van vorige week.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. 3, 3, 3.

Ja, ja, dat was de top 3 van vorige week. Van 1 naar nummer 3 gezakt. 4 van 3 van Alex Warner. Magnetic van Bauza bleef op nummer 2 staan. En van 3 naar nummer 1 ging Shakira met Dai Dai. En dat deed ze samen met de Burna Boy. Nou, hoe de top 3 er deze week uitziet, blijf gewoon lekker luisteren dit uur. Dan weet je vanzelf het antwoord.

0: Auto.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Somber is het pseudoniem van Shane Michael Boos, geboren op 5 juni 2005 in New York City. Hij groeide op aan de Lower East Side van Manhattan en studeerde aan de LaGuardia High School als vocal major. In 2021 bracht hij zijn debuutsingle uit en in 2025 volgde zijn debuutalbum Barely Know Her. Home Wrecker is een single die Somber uitbracht op 5 februari 2026 via Warner Records en S&B. Het nummer werd geschreven door Somber zelf en geproduceerd in samenwerking met Tony Burke. De bijbehorende muziekvideo, geregisseerd door Gus Black, verscheen op dezelfde dag.
1: Flitsende 50, feitje.

Vorige week vonden de plaatsen nog in de top 10 van de Flits in de 50, namelijk op nummer 9. En nu is de plaat in de 19e week naar nummer 12 gezakt. Je hoorde Homewrecker van Sommeren. En dan nummer 11. Daar vinden we in zittenblijver. 6 weken staan ze genoteerd. Arjen Blommaert met Zo Hielewaai. Ik tel de

0: jou.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: In laatste overzicht 20 naar nummer 10. Jelly Wol, I'm good op 20. 19 blijft 19. Robert van Hemert en Donnie. In de 22e week moet dat nou. Sam Fender, Olivia Dean, Rhyme Me In op 18. Komt van 20. En 16 gaat naar 17. Dat is één plaatsje verlies voor Olivia Dean. En So Easy to Fall in Love, 35e week. 16e week dan voor Justa en Jack Staal en John. En Turn the Lights Off, 16. En 15 komt van 26, redelijk stijger voor de muziek van Meteor, nooduitgang vierde week. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear in de achtste week op 14, komt van 15. 13 blijft 13, Lee met Ronnie Flex, Frenna en Poppeler. 9 naar 12 dan, dat is Somber en Homewrecker, 19e week. En Aaron Blommert en Zoe Levee met Tranen van Goud blijft op 11 staan. 10 die komt van 7, dat is Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles, staat inmiddels al 16 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte hij weg van 7 naar nummer 10. 3 weken geleden kwam de volgende plaats binnen op nummer 40. Vorige week steeg hij door naar nummer 12. En nu staat hij op nummer 9. Ik heb het dan over Robert van Hemert met Zandloopster.

Mr. Know It All. Het is een oude flitschijf. Plaats staat 11 weken genoteerd. We hoorden Teddy Swims op een nummer 8. Plaat is op een nummer 8 blijven staan. Een plaat die, Bruno Mars beter gezegd, die staat met twee platen genoteerd in de flitsende 50.

I Just Might, Bruno Mars, staat 24 weken genoteerd. De helft ervan, 12 weken lang, stond hij op nummer 1. En nu zakt hij van 5 naar nummer 7. Dan nummer 6, die komt van 10, staat 3 weken genoteerd. Misschien wel een kans hebben voor de nummer 1.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Justin De Wild brengt het nummer Cheerio uit. Het lied verscheen in 2026 en is te vinden op streamingdiensten. De tekst begint met de regel dat de zanger pas naar buiten gaat als hij vogels hoort fluiten. De artiest deelt zijn werk via platforms als Spotify en Soundcloud. Justin De Wild maakt Nederlandstalig muziek en heeft meerdere nummers uitgebracht, waaronder Lang leven de lol en Als ik aan de laatste zit. Zijn muziek is herkenbaar door de eigenzinnige teksten en de persoonlijke stijl die hij hanteert.
0: Flitsende 50, feitje.

Cheerio van Justin the Wild staat inmiddels 10 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week omhoog gegaan van 6 naar nummer 5. Dan de top 4. Op nummer 4, daar hebben we al de eerste zittenblijvers van de beste 4 van de flitsende 50. Het is Another 54 Ultra met Talk to You, staat 12 weken genoteerd. En bleef deze week dus staan op nummer 4.

Talk to you, another 40 Ultra 54, zo moet ik het zeggen. En die vinden we dan deze week op nummer 4 in de flitsende 50. En dan de nummer 3 notering, die is blijven staan. 9 weken lang stond hij op nummer 1, vorige week zakte hij van 1 naar nummer 3. En nu staat hij 17 weken genoteerd. Alex Warren.

Fever Dream, dat is dan eigenlijk zo'n one. Die vinden we dan op nummer 3 stationair blijven staan. En nog een zitter blijven komen tegen op nummer 2. In de 13e week, Bauza met Magnetic.

0: 13 weken inmiddels genoteerd in de flitsende 50. Bauza met Magnetic. En helaas is de plaat op nummer 2 blijven staan.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10.

0: flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Nu gaan we kijken van de nummers 10 naar nummer 2. 10 van 7. Harry Styles, American Girl, 16e week. 3 weken erin, Robert van Hemert en Zandloopster op 9. En 8 blijft 8 voor Teddy Swims en Mr. Know-it-all, ex-flitschijf. Bruno Mars, I Just Might, 24e week voor nummer 7 nu. En ik kom van 5. En 10 gaat naar 6, 4 plaatsen winst Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 3e week. Iets langer, 10 weken, Justin De Wild met Cheerio op 5. Blijft van 6 naar 5, dus is 1 plaats winst. En 4 blijft 4 voor Talk To You, Nutter en 54 Ultra, 12e week. Nog langer, 17 weken Alex Warren, Fever Dreams, next nummer 1. Nu ook te vinden op nummer 3, stond hij vorige week ook op. En ook de 2, die stond vorige week op 2 en blijft dus nu ook op 2. Bauza, Magnetic, 13e week.
0: Nummer 1.
2: Ja, de nummer 1 staat voor de tweede achtereen volgende week op nummer 1. Shakira samen met de Burna Boy en het nummer Die Die. Nou, dat was weer de flitsende 50 voor deze week. Ik bedank je weer voor het luisteren. Volgende week doen we het dunnetjes over en gaan wel even naar onze website flitsende50.nl en klik dan even op jouw top 5 en vul 5 van jouw favorieten in. Dan kunnen we volgende week weer de lijst maken.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiitische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Start de motor! De boerderij wacht!
18: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken, vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beat.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
17: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
18: Oh yeah.
2: Info en hits. Ook in de zomer.
18: Langstraat FM.
19: Muziek uit de jaren 70.

betere propaganda kan er voor een stad volgens mij niet gemaakt worden. New York, New York, door het onmiskenbare stemgeluid van Frank Sinatra. Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Platenketting. Tot de klok van 7 uur gaan wij ze weer leggen, de plaatjes. Met daartussen een onderling verband. We blijven even in New York en we gaan daarna nog 2 keer nieuw verder. Hier is de New York Mining Disaster van de Bee Gees. Eet smakelijk en goedenavond.

Natuurlijk zijn de eerste platen geen nieuwe platen, maar ze hebben allemaal wel het woordje nieuw in zich. Eerst twee keer was het de stad New York, allereerst bezongen door Frank Sinatra en daarna door de Bee Gees. En zojuist was het een new kid in town. Nou kun je natuurlijk zeggen dat New York ook een town is, dus ook op die wijze is er een verband mogelijk. Dat geldt trouwens ook voor de overgang van plaat 3 naar plaat 4. We gaan luisteren naar Melanie en Brand New Key. Wederom het woordje new, maar in de vorige plaat hadden we te maken met een kid en nu met een key. We zouden ook over een zogenaamd sleutelkind kunnen spreken, maar dat is wellicht iets te ver gezocht. Hier op Langstraat FM.

cognac, dat wordt vergeleken met een fijne dame. Ja, goed, daar kan ik van alles bij denken en van alles over zeggen. Maar laat ik het maar bij deze ene constatering laten. Looking Glass en Brandy, You're a Fine Girl. In weer een nieuwe aflevering van de Platenketting. Daarvoor een iets kortere cognac, namelijk Brandy was Brand New Key door Melanie. Nou, de band zojuist was Looking Glass. Het eerste gedeelte Look, een van de eerste grote hits van Slade uit 1972. Look What You Done, Langstraat FM.

Je kunt natuurlijk van Marcel de Groot zeggen en denken wat je vindt, maar in elk geval kan hem niet verweten worden dat hij niet de vragen aan de bewuste dame dan wel dames stelt. Mag ik naar je kijken? Look What You've Done daarvoor van Slade, Rod Stewart, Maggie May. Mag ik naar je kijken? En dan snapt u het wel.

We beleefden even een rot moment in de platenketting. Letterlijk dan wel te verstaan, want eerst was het Rod Stewart met Maggie May. Maggie May, laten we het maar eventjes goed uitspreken. En zojuist Rod McCune en Soldiers Who Wanna Be Heroes. Zullen wij eens naar de echte helden gaan? Hier is David Bowie met het gelijknamige nummer Heroes.

bleven we toch opeens zomaar bij de voornaam David hangen. Namelijk David Bowie met Heroes en zojuist David Cassidy met How Can I Be Sure? Yes, sir, I can boogie. Hier is op Langstraat FM, Baccarat.

Yes, sir. I can boogie Wonderland. Ja, dat vat op een hele korte manier de afgelopen twee platentitels samen. Baccara, yes, sir, I can boogie. En zojuist dus Boogie Wonderland door Earth, Wind and Fire. Alweer de voorlaatste plaat. We hebben nog tijd voor eentje. We gaan terug naar 1971. En Boogie Wonderland wordt Summer of 71 door Bolland en Bolland. Bedankt voor het luisteren. Prettige avond. Bye bye. Zwaai, zwaai. Bye.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

0: Goedenavond en welkom bij Long Street Blues op Langstraat FM. Jouw soundtrack voor een relaxte avond vol karakter, groove en tijdloze klanken. Het eerste uur is heerlijk van start gegaan met de onweerstaanbare vibes van Jungle Love van de Steve Miller Band. Een track die meteen de toon zette, losjes, een tikje mysterieus en precies goed om in de sfeer te komen. Daarna namen we een warmere afslag met You're My Best Friend van Queen. Een klassieker die altijd weer dat fijne, vertrouwde gevoel oproept. En dat is precies waar dit eerste uur om draait. Muziek die je raakt, die je meeneemt en die misschien zelfs een herinnering bij je naar boven haalt. Of je nu onderweg bent, thuis, op de bank zit of gewoon even wil ontsnappen aan de drukte van de dag. Je zit hier goed. Blijf lekker hangen, want we hebben nog veel meer moois voor je in petto. Dit is Long Street Blues en de avond is nog jong.
1: A song Dickie Betts wrote for my second album, in memory of Elizabeth Reed.

We zitten er lekker in bij Long Street Blues op Langstraat FM. Maar wat hebben we een prachtige reeks achter de rug. We trapten af met het instrumentale meesterwerk In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers Band. Een nummer om helemaal in mee te drijven. Daarna werd het groots en meeslepend met Stargazer van Rainbow. Vol kracht en intensiteit. Vervolgens ging het gas erop met Ain't Talking About Love van Van Halen. Rauw, energiek en onweerstaanbaar. En we sloten deze set af met de tijdloze klassieker van Behind Blue Eyes van The Who. Een track die blijft binnenkomen. Kortom, pure klasse op een rij. En er komt nog veel meer moois aan. Dus blijf lekker luisteren naar Long Street Blues op Langstraat FM.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Het tweede uur van Longstreet Blues op Langstraat FM is officieel van start. En we blijven heerlijk doorrollen in die vertrouwde mix van klassiekers en karakter. We kwamen dit uur binnen op de prachtige klanken van Hitch a Ride van Boston. Een track die je moeiteloos meeneemt van dromerig begin tot krachtige ontlading. En daarna schakelden we door naar het stevige werk met Bloodsucker van Deep Purple. Puur rauw en precies zoals je het wilt horen. Tweede uur is los, dus leun achterover, draai het volume een tikje omhoog. Laat je meevoeren. Dit is Longstreet Blues.

Wat een heerlijke trip was dat hier bij Longstreet Blues op Langstraat FM. We doken in het wat minder bekende, maar ook zo indrukwekkende werk van Armageddon. Met maar liefst twee parels, Silver Tightrope en Basking in the White of the Midnight Sun. Sfeervol, intens en vol muzikaal vakmanschap. Daarna gingen we de ruimte in met Let It Roll van UFO. Een track die blijft voortstuwen en je meesleept van begin tot eind. En we sloten deze set af in stijl met het zwoele, bijna hypnotiserende Bridge of Sighs van Robin Trower. Een nummer dat je gewoon moet voelen. Dit is precies waar Longstreet Blues voor staat. Muzikale ontdekkingen, klassiekers en verborgen schatten. Blijf erbij, want er komt nog veel meer moois.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
3: Het goede nieuws is inderdaad dat er veel nieuwe muziek uit is. En die ga ik voor je draaien. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. We beginnen in de States, waar we wel vaker beginnen. Deze keer met Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Chris O'Leary is een oud marineveteraan en ex-politieagent. En daarnaast ook nog ex-muzikant van de band van Levon Helm, Barn Burners heet dat bandje van toen. Nu dus solo Chris O'Leary en zijn Blue Color. Daar ga ik Lady Luck van draaien. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Given Me the Blues was afkomstig van Harrell Davenport. Young Harrell heet het album. Hij is 19 jaar oud en net uitgekomen op het label van Little Village. Die brengen vaak veelbelovende artiesten naar voren. Harrell Davis heeft maar liefst 10 nummers zelf geschreven. 2 covers staan er op de cd. Excuus. Ja, we gaan die Harrell Davis denk ik nog veel vaker horen. Een man die houdt van traditionele blues is J.P. Reilly. I Need a Miracle.

Met prachtig mondharmonica-werk van Jason Ritchie en The Bad Kind. 13 Hours heet het nieuwe album en dat staat vol met songs over zelfreflectie. En daarvan draaide ik Tired of Trying. Ga ik volgende week nog wat van opzitten. Tenminste, als jij dat wil, laat het weten. Ed Wim Velderman. Snel door met Joe Bonamessa. We hebben er al de afgelopen weken wat aandacht aan besteed. En nu is hij officieel uit. The Spirit of Rory. Live from Cork. Ja, Rory Gallagher, wie anders. En voor wie is dat geen voorbeeld geweest als bluesgitarist? Joe Bonamessa. Dat was in ieder geval één van zijn fans, zeg maar. Rustig. En over rustig gesproken, who's that coming?

Diegenen onder jullie die wel eens wat vaker luisteren naar Black and Blues zullen de stem herkend hebben. Inderdaad, het is John Primer. Hij komt nog wel eens een keer voorbij hier in de uitzending. John Primer, ja, was onlangs nog in Nederland. John Primer is behoorlijk op leeftijd, maar hij gaat de hele wereld rond en heeft nu een cd opgenomen met zijn vrienden. John Primer and Friends staat er zo mooi op de hoes. The Tribute to Teresa's Lounge. En dat slaat dan op de zaak waar vele bluesartiesten ooit begonnen zijn en dan wel in hun prille carrière eens hebben opgetreden en daarna kwam van het een het ander. Doen veel gasten mee, zoals Billy Brands, Bob Stoker, Mary Lane, Willie Buck, Carlos Johnson. En ja, goed, het lijstje is te lang om helemaal te lezen als je het niet erg vindt. Dan over naar een talent weer. Jan Tavius Willis. Hij is van de traditionele akoestische blues, zoals ze dat eigenlijk voor de oorlog al speelden, voor de Tweede Wereldoorlog. West Georgia Blues, het zijn album en daarvan de titeltrack. Come on.

0: Black and Blues album review.
1: Wat een geweldig album is er deze week weer uitgebracht als cd van de week. King of the World. Nederlandse band, een van de beste Nederlandse bluesbands, denk ik, vind ik. The Raw Project heet het. En het werd deze week persoonlijk overhandigd en zelfs aan huis gebracht. Heel bijzonder door... de zanger en bassist van King of the World, Ruud Weber. Verder Stef Delbare op gitaar. Govert van de Kolm op keys. En hij zingt ook. En Marlon Pichel, moet ik zeggen, denk ik, op drums. En die zingt ook nog. Geweldige band. Gaan al de hele tijd mee. Dat is volgens mij hun 9e album alweer. En ja, het ene album is nog mooier dan de ander. En dat komt omdat er eigenlijk uitstekende, continue kwaliteit is. The Raw Project van King of the World. CD van de week. Dus nog maar eens eentje van opzetten, toch? It's gonna take a lifetime.

Pracht van een live CD, afkomstig van Torbjörn Riesiger en The Black Tornado. Live heb genomen het Hotel Cecil. En dat hotel dat ligt midden in het centrum van de prachtstad Kopenhagen. Ja, die Torbjörn heeft inderdaad een van de meest gewaardeerde bands bij zich van Denemarken. Overal zie je daar posters van optredens enzovoort. Het goede nieuws is trouwens dat hij naar Nederland komt met zijn band. En de live CD, ja, die staat op het punt van uitkomen. Ik kan niet altijd garanderen dat je al direct toegang tot hebt. Misschien nog even 1 of 2 weken moet wachten. Want ja, ik draai het liefst altijd al het nieuwste wat eraan gaat komen. En dan kan ik jou een klein beetje bieden

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Voor deze week zit het erop. Het is niet anders. We kunnen nog één track draaien. Ja, ik spreek me ook wel eens hoor. Wat heet? Wel eens te vaak. We gaan die cd nog maar eens draaien. Die net uit is van Oli Mac en High Rhythm. High Rhythm is eigenlijk een bekende, beroemde studio sessiemuzikantengroep uit Memphis. Kijk, daar had je hem weer. Uit Memphis, Tennessee. En Oli Mac is eigenlijk Oli McDonald's. Oli Mississippi McDonald's wordt hij ook wel genoemd. Heeft een eigen radioprogramma en is DJ. En daarnaast treedt hij op met veel akoestisch werk. Prima song om mee af te sluiten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was. Geniet nog even van alles wat de radio nog meer te bieden heeft. En ik wens je een heel fijne dag. Dag!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60

0: 80.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.